0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Nu zondag 5 juli barst vanaf 2 uur het feest los op het Kaatsplein van Ter Joden. Trommel je vrienden op en kom meezingen op Vlaanderenfeest in Haaltert. Met optredens van de Clouseau Tribute Band Vonken en Vuur, Bart Kael en
4: Cruiser Fan.
5: Mooi weer vandaag, ik doe alles vandaag liever traag.
3: Vlaanderenfeest, nu zondag 5 juli op het Kaatsplein van Ter Joden. Meer info op haaltert.be/zomer. Dancing Parasol in de Opstalstraat 33 in Zottegem-Velzeke nodigt je van harte uit op de show namiddag 26 juli aanstaande met optredens van Anthony, Antoine Fokkema en natuurlijk ook Danny de Rover. De deuren gaan open om 11:30. Voor de show plus het diner betaal je €35. Info en reservatie via 0475-98-32-33.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: Pros, goeiemorgen.

0: Ons mokken zei altijd, als je niet wilt dat de mensen op je neerkijken, hè, dan moet je zorgen dat ze naar je opkijken. Ik had het zelf niet beter kunnen zeggen.
1: De vergunning geldt enkel voor een polyvalente ruimte. Polyvalent.

0: Ons moeke zei altijd, als je niet wilt dat de mensen op je neerkijken, dan moet je zorgen dat ze naar je opkijken. Ik had het zelf niet beter kunnen zeggen.
1: De vergunning geldt enkel voor een polyvalente ruimte. Polyvalent.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Dancing Parasol in de Opstalstraat 33 in Zottegem-Velzeke nodigt je van harte uit op de show namiddag 26 juli aanstaande met optredens van Anthony, Antoine Fokkema en natuurlijk ook Danny de Rover. De deuren gaan open om 11:30. Voor de show plus het diner betaal je €35. Info en reservatie via 0475 98 32 33. Nu zondag 5 juli barst vanaf 2 uur het feest los op het Kaatsplein van Terjoden. Trommel je vrienden op en kom meezingen op Vlaanderenfeest in Hatert. Met optredens van de Clouseau Tribute Band Vonken en Vuur, Bart Kael en
4: Cruisefam. Mooi weer vandaag, ik doe alles vandaag liever traag.
3: Vlaanderenfeest, nu zondag 5 juli op het Kaatsplein van Terjoden. Meer info op hatert.be/zomer.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
3: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
2: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
3: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
2: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
3: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Coyote-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
2: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.

0: Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
1: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
2: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage. Gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
1: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer. En ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
2: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website. Autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
1: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
3: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
4: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
5: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
4: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
5: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
4: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
5: Inderdaad. AD De Leize, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.deleizegalmaarde.be.
4: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
6: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
7: Hey! Hey!

0: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProzFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: Goedemorgen, schat. Kopje koffie?
4: Er loopt een onderzoek naar schade in het Jubelpark in Brussel, mogelijk door het grote Amerikaanse verjaardagsfeest afgelopen zondag. Onder meer het dak en een standbeeld van het Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis zijn beschadigd. Dat zou kunnen komen door het vuurwerk of door het stevige onweer. Dat wordt dus onderzocht. De dodentol in Venezuela loopt opnieuw op. Er zijn nu al zeker 2600 doden geteld na de zware aardbevingen daar vorige week. Meer dan 50.000 anderen zijn nog vermist. Intussen waarschuwen de Verenigde Naties ook voor de uitbraak van ziektes in het rampgebied. Bij nieuwe Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 2 mensen gestorven, 9 anderen raakten gewond. Gisteren vielen bij zware Russische aanvallen in de Oekraïnse hoofdstad Kiev nog 25 doden en 85 gewonden. Een van de zwaarste aanvallen sinds de oorlog daar. En sport: op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal klopte Kroatië met 2-1, maar het winnende doelpunt viel pas in de 94e minuut. Cristiano Ronaldo scoorde trouwens de eerste voor Portugal met een penalty. Spanje en Portugal spelen hun 8e finale tegen elkaar maandagavond. Het wordt een zonnige dag vandaag met temperaturen tot 25 graden. Morgen ook droog en zonnig, dan halen we 27 graden. Zondag iets meer wolken en een kleine kans op wat regen. Het blijft wel zacht bij een graad of 25.
5: Met ProzFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prozfm.be.

0: Ontwaken met Piet Vermeijer in De Ochtendshow. Hoe zalig kan dit zijn?
1: Radio Pros. Zomert erop los.

Goedemorgen, vrienden, luisteraars, Vlaanderen, ontwakend Vlaanderen. Alweer welkom hier bij de uitzendingen van Radio PROS of Radio Pros FM. Het is vrijdag vandaag en ik voel me eigenlijk al een beetje in vakantiestemming, al is het nog geen vakantie voor mij trouwens. Maar de eerste zon is aan het opkomen en dat geeft altijd zo'n heel apart gevoel. En zeker met dit nummer van Frans Bauer. Mijn hart is alleen voor jou. Goedemorgen, tot 9 uur de ochtendshow alweer.

schaduw van K3. Een heel mechanisme achter deze drie meiden, als je het mij vraagt. Met alles wat ze doen en nog zullen doen natuurlijk. Dit is Hineve, diepst van mijn hart.

Eentje om rustig van wakker te worden, deze Fats Domino Forever Forever. Een verrassing om u tegen te zeggen. Pommelien Thijs, die gisteren plots opduikt op de mainstage van Rock Werchter tijdens het optreden van Mumford & Sons. Samen brachten ze Badlands, een nummer van Mumford zelf, en Atlas, een nummer van Thijs. Ze hadden 2 uur voor het optreden gerepeteerd in een container op het festivalpark. En natuurlijk, ja, na het optreden stond de zangeres zelf nog te beven op de benen. Dit is echt zot, zegt Pommelien zelf, maar ja... Dat Thijs een straffe madame is, wisten we al lang, maar haar passage op Rochtwerder had eigenlijk niemand verwacht. Ik ook niet. Dit is ze zelf, Atlas.

0: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy Delhaize Denderhouten vind je de vertrouwde Delhaize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers. En altijd met de glimlach van een buurman. Proxy Delhaize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur. Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
1: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
2: Dat oude goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke.

0: Radiopros via radiopros.be. Internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM.
1: Als jij er bent, is Piet Vermeijer er ook. Met het allermooiste muziekrepertoire op jouw radio.
2: Radio Pros.
1: Radio Pros.
2: Zomertijd.

senza una donna non seguirò. Welkom in de ochtendshow hier op Radio Pros op deze vrijdag, de 3 juli, al de derde schoolvakantiedag. De politiezone KLM Londerzeel heeft de voorbije weken verschillende illegale elektrische steps en fatbikes in beslag genomen en laten vernietigen. Het gaat om voertuigen die niet voldoen aan de wettelijke normen en daardoor niet op de openbare weg thuis horen. De politie roept op dat de gebruikers vooraf nagaan of hun step of een fatbike wettelijk in orde is, want in Londerzeel worden ze vernietigd. Is jammer, hè? Zo'n speelgoedje van rond de 1000 euro of nog meer en die niet in orde is en zomaar voor je ogen zien vernietigen. Dit zijn de Fortunes.

If Your Troubles, I Have the Mind van The Fortunes. Vanaf in oktober 2026 wordt aan voertuigen die langer dan 6 uur aangesloten blijven op een openbaar laadpaal tussen 9 en 12 uur een rotatietarief aangerekend. Dat gaan ze doorvoeren in Brussel, maar volgens mijn weten moet je hier ook een boete betalen als je te lang aan een laadpaal

a little bit more Dr. Hook. Terwijl we bijna al toe zijn aan het eerste reclameblok in deze eerste minuten van de ochtendshow. Smokey, Living Next Door to Alex.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053 769 610 of mailen kan naar info@latourbière.be.

0: het licht. Zullen we nog even bewegen?
1: Meteor. Bewegen. Een van onze populaire nieuwkomers. En ook zijn zus trouwens, die je regelmatig op zaterdagmorgen in beeld ziet bij de Weekwatchers. En het was uit 2019, horizontaal.
0: Helemaal verloren, helemaal per totaal.
1: Ik had het vorige week al eens gezegd dat je Meteor wel zult treffen op verschillende podiums, want zijn agenda voor juli en augustus is vrij goed gevuld. Heb ik eens nagekeken voor jullie. We nemen er nog een Nederlandstalig bij. En dat is deze van Jaap Reesema. Zij is voor mij. Goedemorgen. Welkom in de ochtendshow.

0: Radio Pros via radiopros.be, internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8, regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove.
1: Pros FM.
2: Waar je ook bent,
3: waar je ook luistert,
2: geniet van de muziek met Piet Vermeijer.

En dat was Frankie Miller, Darling. Met de volgende gaan we terug naar de jaren 80. Toen waren ze eigenlijk toch een beetje het meest bekende. Ik heb het over de Spandau Ballet. En dit is True. Goedemorgen.

0: Lapin du Balin.
1: Two. Nummertje die we ons zeker nog herinneren als eentje van de populaire van deze groep, Spen du Ballet. In het Oost-Vlaamse Aalst heeft de politie per toeval een drugslaboratorium ontdekt in een woning. Het waren buurtbewoners die de politie hadden gebeld wegens lawaaioverlast. Toen de agenten ter plekke kwamen, vonden ze een drugslaboratorium waar chemische drugs werden gemaakt. Nou, het gaat dus niet om een laboratorium met cannabisplanten. In de woning pakte de politie een persoon op die onder invloed was van de drugs. Ja, het kan natuurlijk niet anders, hè, als je erin doet in het, dat goedje, dat je er ook eens moet van proeven of het wel een goed spul is. Ja, ja, wat komen we allemaal niet tegen of waar wordt er allemaal mee geëxperimenteerd? God mag het weten. Goedemorgen, dit is Joe Cocker. Summer in the City. En dat, daar lijkt het op toch dit weekend, hè? Dat het nog eens goed gaat zomeren met de hoge temperaturen.

0: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur smiddags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
2: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: Pros FM
6: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
7: Piet Vermeijer. Op jouw favoriete radio.
8: Dit is de zomer van Radio Pros.
9: Radio Pros. Zomer erop los.

nog eentje om met veel goesting wakker te worden. Deze Eddie Grant, Do You Feel My Love? En dit zijn de Tremolos. Here Comes My Baby.

weinig nieuws te melden vandaag op deze vrijdag. Nou, uitzonderlijk, hè? Ook het verkeer zit goed. Bijna geen enkele file. Wat moet je meer hebben? Dus ja, we kunnen het beter eens hebben over de aanstaande zondag 5 juli. In Heltert. Dus op zondag 5 juli barst vanaf 14 uur het feest los. Op het Kaatsplein in Terioden bij Heltert. En dat natuurlijk met Vlaanderen feest in Heltert. Vonken en vuur krijg je daar te zien. Bart Keil doet er een optreden. En natuurlijk, wij als Radio Pros zijn er ook aanwezig. En ikzelf ben er ook. Ja. Vorige week was ik er niet. Vond ik er niet. Ja. Als het niet gaat, gaat het niet. Maar nu ben ik op de afspraak. Aanstaande zondag kan je me zien in Heltert. En ik hoop dat jullie er ook massaal naartoe komen.

ain't seen nothing yet. Batsman, wat ik er nog wil aan toevoegen voor zondag. We hebben ook stickers bij ons. En die kan je gratis verkrijgen. Een sticker van de Radio Pros. En dat is een beetje de bedoeling. Dat je die een mooie plaats geeft op jouw voertuig achteraan. Want de achteruit staat goed. Want dat is natuurlijk ook iets waar we de komende weken en maanden terug gaan werk van maken. Radio Pros meer in de kijker zetten. En dat kun je dan natuurlijk doen met de gratis sticker. Je kan er ook lid worden natuurlijk. En wat je ook kan doen, is dat je, als je wil dat Radio Pros is, komt op jouw evenement, moet je maar eens een mailtje sturen naar info@radiopros voor de afspraak. Dan krijg je onmiddellijk antwoord wat er moet gebeuren. Dus als je wil dat Radio Pros langskomt op jouw evenement, mailtje sturen info@radiopros.be. Dit is de Right Set Fred. I'm too sexy.

I'm too sexy. Oh, dacht nog iets aan te brengen, maar koud van mij, ouwe. Dit zijn de Sister Sledge. He's the greatest dancer uit 1979.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, onze Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leij, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is top amusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand.

0: kaartjes. De inkom is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 4 juli. DJ Pascal, die we kennen voor zijn goede keuze aan muziek, aangepast voor elk publiek, gaat de classics laten stomen. Ambiance verzekerd. Be there.

The Dire Straits, Walk of Life. Ik zei het eerder deze week al. Morgen start de Ronde van Frankrijk. En daar zijn alle ogen gericht op Remco Evenepoel. Van de Red Bull Bora Ganshoge ploeg. Want morgen start de Ronde van Frankrijk met een tijdrit. En ja, zoals we weten is Remco wel heel sterk in tijdrijden. Maar is dat natuurlijk niet alleen. Maar toch mikken ze op dat hij overmorgen zal starten in de hele trui. En die kans zit er een beetje in. En mocht het Remco niet zijn, dan is toch zijn ploegmaat Florian Lipovic. Eveneens een zeer goede tijdrijder. Dus het wordt een strijd vanaf morgen al. Dit is Gloria Gaynor.

Nog 3 dagen is deze Freddy Davies onze supertip van de week. Geniet van de dag. En als u het mij vraagt, kan het wel meer van buiten zingen. En dat is ook een beetje de bedoeling van Radio Prost, dat onze luisteraars de supertip op het eind van de week al een stukje kunnen meezingen. Want dat is ook de promotie die we voeren voor de Vlaamse artiest. Want daarvoor staat Radio Prost toch op nummer 1. Hè. Promotie doen voor de Vlaamse artiesten, want ook die mensen hebben het soms eens nodig. En we doen het natuurlijk met veel, veel plezier. Dit is Fergus Sharkey, You Little Thief.

We zijn alweer aan het stijgen. Als we naar de klok kijken, gaan we weer op naar 9 uur. Hè. We hebben nog enkele minuten te doen. Hè. You Little Thief. In het Oost-Vlaamse Lokeren zijn in de voorbije 6 maanden 15 bromfietsen gestolen, vaak aan het station. Dus ze denken daar dat het gaat om het werk is van een georganiseerde groep daders. En daarom overweegt de stad om lokbromfietsen in te schakelen. Dus lokbromfietsen. Ja, het zullen waarschijnlijk bromfietsen zijn waar er ergens een trekker is ingeplaatst, zodat ze deze kunnen lokaliseren. Dit zijn de Simple Minds. Don't forget about me.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.
3: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
4: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
3: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
4: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
3: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans. 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.

Terug een oubertje van onder het stof gehaald. Zoals het spreekwoordelijk dan ook zeggen. Bobby Solo, una lacrima sol viso. Nog eens even overlopen wie we vandaag nog allemaal hier krijgen bij Radio Bros. Straks tussen 9 en 10 is er onze collega in het Duits, Tom Kallebout. En 10 en 11 krijg je Jantje Bakker, die je morgen ook trouwens terug hoort met de ontbijtradio. De 11, 14 uur is het terug Ed van Bever. 14, 16 uur is het Chris van Dijk. 16, 18 uur is het onze Gerry te Groot. En Bart van Els, die sluit af tussen 18 en 20 uur vanavond. Aha. Morgen ja, is er terug Jantje Bakker, zoals ik zei, met een hast-dj. En als ik in mijn agenda kijk, zie ik dat ik 11 juli zijn hast ben.

0: Better the Devil You Know. Kelly Minogue.
1: Ja. Zij het is onmerkelijk weinig nieuws op deze vrijdag. Ja. Het is ook een beetje vakantiemodus. Voor de nieuwsites. Trouwens, dat heb ik ook als ik in Studio 2 zit. Dus op maandag en woensdag zit ik normaal gezien in Studio 2. Zit ik dus niet hier. En daar is het ook een beetje krap met natuurlijk de nieuwsberichten. Maar we proberen altijd ons best te doen, hè. Dus ja, maandag ja, zal het vanuit Studio 2 zijn. Heel anders werken. Dit is Turbo Team.

Een goede uitvinding, hè? Deze ChatGPT. Ja. Wat we nog allemaal gaan meemaken en tegenkomen. Maar als je een mooie liefdesbrief wil schrijven, raad eens aan ChatGPT en je krijgt een brief met de mooiste en de liefste woorden. Moet je maar eens proberen, hè? Goed, we blijven bij de Nederlandstalige voor de laatste van deze ochtendshow. Dit is Danny Fabri, zoveel mooier. Misschien heeft hij ook al eens gebruik gemaakt van ChatGPT. Misschien voor zijn tussenteksten, wie weet. Zoveel mooier.

deze eindtonen en de begintonen van het volgende neem ik alvast afscheid van jullie voor deze ochtendshow op vrijdag de 3e juli. Wat mij betreft ben ik er zoals gezegd bij op zondagnamiddag in Haaltert. Alvast iedereen een fijn weekend gewenst. En wat de uitzending betreft, dan is het voor maandagmorgen een nieuwe ochtendshow. Bye bye, tot ziens daar.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: Er komen strengere regels voor energieleveranciers. Het parlement gaf groen licht voor een aantal veranderingen, zodat we onze energiecontracten makkelijker kunnen vergelijken. Vanaf oktober moet er bijvoorbeeld een QR-code op je factuur staan om je contract makkelijk te vinden en te vergelijken. Welkomstkortingen worden verboden omdat die aan te veel voorwaarden vasthangen. En leveranciers moeten vooraf je jaarbedrag berekenen in plaats van een prijs per kilowattuur te tonen. Voetbal Vlaanderen schorst een jeugdtrainer voor kindermisbruik. Het gaat om een man van 39 uit Landen in Vlaams-Brabant. Hij zou jaren geleden een jongetje van 8 verkracht hebben. De jongen heeft dat nu, 8 jaar later, pas verteld. Er waren wel al vermoedens toen de jongen destijds positief testte op een SOA. Nante Klerk van Voetbal Vlaanderen.
4: Hij is geblokkeerd in alle systemen, dus dat wil zeggen dat de persoon in kwestie niet meer op een wedstrijdbad kan staan, niet meer van club kan veranderen. Maar natuurlijk, ja, een training geven of naar een toernooi gaan waar er niet met officiële wedstrijdbladen gewerkt wordt. Ja, wij kunnen natuurlijk niet overal aanwezig zijn om dat te gaan controleren en rekenen daar toch ook wel een beetje op de gemeenschap om dat mee in de oog te houden.
3: De trainer zelf ontkent de feiten. Op Linkeroever in Antwerpen mogen 200 inwoners voorlopig niet naar huis na die zware brand eergisteren in een appartementsgebouw. 5 mensen hebben dat niet overleefd. Sommige inwoners mogen voor maanden niet naar huis. De meeste kunnen bij vrienden en familie terecht. Burgemeester van Doesburg benadrukt dat de stad een oplossing zoekt voor wie nergens naartoe kan. En oppassen voor inbraken als je deze zomer op reis gaat. Dat is een waarschuwing van de FOD Binnenlandse Zaken. Vorig jaar waren er 8000 woningdiefstallen tussen juli en september. Dat is goed voor een kwart van de inbraken in 1 jaar tijd. Michiel Praat van de FOD geeft tips.
5: We zien als inbrekers doorhebben van brievenbussen oorvol en dergelijke, of dat lijkt geen leven te zijn, dat ze dan inderdaad wel sneller dreigen toe te slaan. Dus we roepen inderdaad wel op voor een bewoonde indruk en daarbij samen met de buur en de familie daarbij te kijken voor die bewoonde indruk mogelijk te maken.
3: Je kan in veel politiezones ook vakantietoezicht voor je woning aanvragen. Op het WK voetbal heeft Zwitserland zich makkelijk kunnen plaatsen voor de 8e finales. Het won vanmorgen met 2-0 van Algerije. En nog vanmorgen klopte Portugal-Kroatië met 2-1. Ook Spanje kon zich plaatsen, dat won gisteravond al vlot met 3-0 van Oostenrijk. En het lijkt nu zo goed als zeker, zangeres Taylor Swift en American voetbalspeler Travis Kelce trouwen vanavond in New York. Dat schrijven Amerikaanse media, die een vergunning van de stad in handen kregen. Het feest zou doorgaan in Madison Square Garden, dat is een grote arena. Swifties worden op honderden meters afstand gehouden en gasten moeten alles geheim houden en mogen geen gsm's meenemen. Het wordt een zonnige dag vandaag met temperaturen tot 25 graden. Morgen ook droog en zonnig, dan halen we 27 graden. Zondag iets meer wolken en een kleine kans op wat regen. Het blijft wel zacht bij een graad of 25.
6: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
7: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

is weer vrijdagochtend. En dat wil zeggen, tijd voor een uurtje Duitse muziek. Bedankt aan de vorige collega om ons alweer lekker wakker te maken en met het juiste been uit bed te doen stappen. En de grote vakantie die is ook officieel afgetrapt. Misschien ga je binnenkort wel richting Bergen. Wel, dan kan je hier alvast eens horen welke muziek ze daar zoal spelen op de radio. Een goeiemorgen, dit is Radio Pros en wij zijn klaar voor een uurtje Duitse muziek. Nu met Geschwister Hoffmann en Mitten im Vulkan.

We zijn er niet vies van hier bij Radio Pros om af en toe eens een echte, goede, oude, gouden klassieker boven te halen. Zoals deze Freddy Brecken, Überall auf der Welt. En geef maar toe, je hebt stiekem zitten meezingen. Dat kan je niet weerhouden bij zo'n klassieker. Nu nog zo'n monument in de hitgeschiedenis van de Duitse platen. Hij heeft wat Griekse roots, maar zong zijn hele leven in het Duits. Demis Roussos en Schön wie Mona Lisa.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Kioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475-600-819.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
3: Van de service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jaren en jaren onzin. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitijn.
4: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+.

0: We gingen naar de Duitse hoofdstad, naar Berlijn, want dat is het terrein van deze band zoeken na ons hier bij Radio Pros. En dit was ooit mevrouw Matthias Reimer, ondertussen al niet meer. Michel, das Hotel in Saint-Germain.
1: Das letzte Licht der Sonne.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel.

mooi kan dat wel zijn. Maxi en Chris, en die hebben een nummer gemaakt voor een goede vriend. Lied für einen Freund, hier bij Radio Plus. En we waren daar straks al bezig over mensen die misschien naar de bergen op vakantie gaan. Wel, ik heb het ideale nummer mee, wat je helemaal bovenaan op een berg in een berghut wel eens kan tegenkomen. Voilà, zo gaat dat. De Fast Bengla, amper uit te spreken, maar toch een leuk nummer. Hoempa hoempa.

0: zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Goedemorgen.

zei het er straks al, we zijn niet beschaamd bij Radio Pros om af en toe eens een echte gouden ouwe van onder het stof te halen. Lili Marleen en Marlene Dietrich. En nu? Ja, iets recenter werk toch wel. Niet uit de tijd van Marlene Dietrich. We gaan naar Gigi Anderson. En die vraagt zich af, wat zou het zijn als Tirol aan de Noordpool zou liggen? Nou ja, wat zou dat geven? We gaan het ontdekken de komende 3 minuten hier op Radio Pros.

Keizer en Andrea Berg. Twee zwaargewichten in de Duitse muziekindustrie. En als die samen een nummer maken, dat kan enkel vuurwerk geven. En het is een hele mooie om vandaag af te sluiten. Ik ga zachtjes afronden. Het weekend komt eraan. Ik weet niet wat jij gaat doen, maar ik heb wel wat leuke plannen. Want het zou naar het schijnt weer wat beter weer worden. Dus dat is altijd mooi meegenomen. Veel plezier zometeen met Jan Bakker, want die gaat de Vlaamse platen op een rij zetten. De best verkopende Vlaamse platen zelfs. 15 zijn er in totaal. Dus hij gaat zijn tenen moeten uitkruisen om dat allemaal op 1 uur gedaan te krijgen. Maar als er één man is die het kan, dan is het wel Jan Bakker. Graag tot volgende week. Dan zijn we terug hier bij Radio Pros op DAB, zowat in half Vlaanderen te ontvangen en ook op FM in de regio van het Pajottenland Haltert. En waar zitten we nog allemaal? Je kan bijna niet meer zonder Radio Pros in Vlaanderen. Graag tot volgende week. Dag.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Dancing Parasol in de Opstalstraat 33 in Zottegem-Velzeke nodigt je van harte uit op de show namiddag 26 juli aanstaande met optredens van Anthony en Antoine Fokkema en natuurlijk ook Danny de Rover. De deuren gaan open om 11:30. Voor de show plus het diner betaal je €35. Info en reservatie via 0475 98 32 33.
4: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 42 23 29.
3: Nu zondag 5 juli barst vanaf 2 uur het feest los op het Kaatsplein van Terjoden. Trommel je vrienden op en kom meezingen op Vlaanderenfeest in Hatert. Met optredens van de Clouseau Tribute Band Vonken en Vuur, Bart Kael en...
5: Mooi weer vandaag, ik doe alles vandaag liever traag.
3: Vlaanderenfeest, nu zondag 5 juli op het Kaatsplein van Terjoden. Meer info op haltert.be/zomer.
6: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
7: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
8: Pros, goeiemorgen.
9: De Vlaamse Super 15.
10: De Vlaamse Super 15.
11: Jan Bakker.
12: Jan Bakker.
13: Nieuw. In de Vlaamse 15.
14: Nummer

zometeen onze eerste nieuwkomer in deze Vlaamse Super 15, Laurelin, met gesloten ogen. Van harte welkom bij deze Vlaamse hitlijst op vrijdag. Onze tweede nieuwkomer, ja, die vinden we terug op nummer 14. Lisa Lewis, Zon, Zee, Strand.

Dat willen we ook niet. Lisa Lewis, een tweede nieuwkomer in deze Vlaamse Super 15. Zon, zee en strand. Twee plaatsen gestegen van 15 naar 13. Kevin Kestan met Zomer voor altijd.

En we blijven maar verder zomeren, want volgende week komen er weer hogere temperaturen aan. U hoorde Kevin Kesten op 13, twee plaatsen gestegen, komende van 15. Zomer voor altijd. Radio Proost te beluisteren via 105.5 in de Roosdaal, 107.1 in Africhem en 107.5 in Assen. Natuurlijk ook via DAB+.

Ja, toch wel 4 plaatsen gedaald deze week. Van 8 naar 12, John Dennis met Zondag. 3 plaatsen in de goede richting, dus van 14 naar 11. Veronique Kay, mag

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerst La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Dat oude goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy Delhaize Denderhouten vind je de vertrouwde Delhaize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers. En altijd met de glimlach van een buurman. Proxy Delhaize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
4: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
5: ProzFM. Radio Pros.
6: Jantje Bakker.
7: De Vlaamse

Al 13 weken genoteerd in de Vlaamse Super 15. We hebben het over In een Jonkere van 7 naar 9. Twee plaatsjes gedaald met Neem mijn hand. Vijf plaatsen in de goede richting. De Romeo's. Ik zeg jou maar.

zomerhit van de Romeo's gestegen van 13 naar 8. Ik zag jou maar even. Drie plaatsen in de goede richting. Gerry Hegger met Beter dan Goed. De Vlaamse Super 15, iedere vrijdag hier bij Radio Bros.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: Radio Pros, laat je nooit meer los.
0: Van 11 tot 14 uur, dit is Middagradio met Ed van Bever.
2: Radio Pros.

Bonnie M was dat uit 1979 en dat met Bahama Mama. We zijn alweer vrijdag, vrienden, ruim 8 over 11 geworden op Radio Pros FM. Dat betekent de hoogste tijd voor ons programma Middagradio. Elke dag uiteraard, behalve zondags, tussen 11 en 2 uur. We gaan verder met Belgisch product. Wat dacht u van dit hier van Soul Sister? Alsjeblieft, tell me what it takes.

0: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
1: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
0: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
1: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
0: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
1: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
2: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels 26B in Lessen en bel 0475 817 608.
3: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM, middagradio. Ed van Bever. Ed van Bever.

Ja, Christophe op de radio, helemaal live gezongen. En dat was meteen zijn vakantiemedley. En wij hebben onze modem ook op vakantie gezet, moet ik zeggen, vrienden. Jawel. Zo dadelijk een plaats die werd aangevraagd door Martijn de Smet. En hij vroeg Brian Adams aan met Summer of 69. Maar we blijven nog even hangen in de vakantieperiode. Ook Rita de Neve maakte ook ooit een plaat over vakantie. Voilà. En hier is Rita de Neve.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons. In samenwerking met de handelaars uit Ternat.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics.

0: is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 4 juli. DJ Pascal, die we kennen voor zijn goede keuze aan muziek, aangepast voor elk publiek, gaat de classics laten stomen. Ambiance verzekerd. Be there.
2: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be, internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8, regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove.
3: Pros FM.
2: Middagradio.
4: Ed van Bever.
5: Ed van Bever.

0: groenten snijden. Hij heette met zijn echte naam Pierre Carner. Het was uiteraard de vader Abraham uit 76. En je kreeg hem bij ons te beluisteren met Mooi Griekenland. En dit zijn de havenzangers. En ik heb je ontmoet bij de waterkant.
1: Ik heb

Muziek van Dusty Springfield en dat met In a Private. We gaan zo wat richting vrijdagmiddag, vrienden. Dat betekent zo dadelijk het nieuws en het weer hier bij Radio Pros FM. Maar in dit gedeelte nog een tweetal nummers te gaan. BZN zo dadelijk met Mon Amour en ook nog deze boys. Jimmy James en zijn Vagabonds, alstublieft zegt. Now is the time.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: Ex-bisschop Roger van Geluwe is overleden, dat meldt de bisschoppenconferentie. Van Geluwe was 25 jaar lang een populaire Brugse bisschop, tot hij in 2010 ontslag nam. Nadat hij bekende dat hij zijn neef jarenlang had misbruikt. Dat was het begin van operatie Kelk, een groot onderzoek naar seksueel misbruik binnen de kerk. In 2024 heeft paus Franciscus zijn kerkelijke titels afgenomen. Van Geluwe overleed afgelopen woensdag al en is in intieme kring begraven. Hij werd 89. In het zuiden van Frankrijk zijn nu al zo'n 300 bosbranden geteld, vooral in de departementen Aude, Hérault en Gard. Maar ook vlakbij Perpignan, daar zijn meer dan 250 bungalows uitgebrand. Niels was daar met zijn familie op vakantie, zij zijn alles kwijt.
4: We hebben niks meer, alles lag in de chalet, alles is opgebrand. Het is echt apocalyptisch geweest, want de mensen zijn echt allemaal op hun eigen houtje gaan vluchten. Ik was zelf opgenomen in de vlammen eigenlijk en het begon echt rondom mijn caravan te branden. Ik snap eigenlijk niet aan de snelheid dat het vuur zich heeft verspreid, dat er geen doden gevallen zijn.
3: Vandaag geldt in 6 departementen in het zuiden van Frankrijk code rood voor bosbranden. De dader van de schietpartij aan metrostation Clemenceau in Brussel vorig jaar is veroordeeld tot 13 jaar gevangenis. Dat heeft de rechter in Brussel beslist. In de ochtend van 5 februari vorig jaar vuurde hij maar liefst 23 kogels af met een Kalashnikov. De man was zelf niet op zijn proces. Hij knipte enkele maanden geleden nog zijn enkelband door en is sindsdien spoorloos. Zijn compaan krijgt 11 jaar. Het gaat de goede kant op met het grondwaterpeil. Dat is licht hersteld tegenover mei dankzij het natte begin van juni. Dat blijkt uit metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij. Daarna was juni natuurlijk ook heel erg warm en droog. Katrien Smet.
5: In de helft ongeveer van onze meetlocaties meten we lage tot zeer lage grondwaterstanden. En het is opnieuw droog en het is opnieuw warm en het wordt zelfs warmer. Dus we zullen zien dat grondwater dan de komende weken opnieuw verder zal dalen.
3: Daarom is het op verschillende plaatsen al verboden om water op te pompen. En voetbal dan, Massimiliano Allegri wordt de nieuwe trainer van Napoli. Hij tekent een contract tot de zomer van 2029. Allegri wordt dus de nieuwe coach van Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku. Hij is 58 en trainde afgelopen seizoen AC Milan. En we blijven bij het voetbal, want de wedstrijd van onze Rode Duivels tegen Senegal is verkozen tot beste WK-match tot nu toe. Supporters kunnen die match een score geven en de wedstrijd van afgelopen woensdag kreeg 9,3 op 10. Dat is de hoogste score van alle matchen tot nu toe. Waarom, daar wordt niet naar gepolst, maar we kunnen er ons natuurlijk wel iets bij inbeelden. Het was echt nagelbijten tot het einde. Het wordt een zonnige dag vandaag met temperaturen tot 25 graden. Morgen ook droog en zonnig, dan halen we 27 graden. Zondag iets meer wolken en een kleine kans op wat regen. Het blijft wel zacht bij een graad of 25.
6: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
7: Goedemiddag. Van 11 tot 14 uur. Dit is Middagradio met Ed van Bever.
8: Radio Pros.

Bill Medley en dat tezamen met Jennifer Warnes. And The Time of My Life werd meteen aangevraagd door Erik van der Hoeven. We zijn ruim 9:09 geworden op deze vrijdagmiddag. Ik heet jullie allemaal van harte welkom in ons tweede gedeelte alweer van ons programma. En uiteraard via deze weg aan iedereen en bijzonder smakelijk eten. Stevie Wonder, I just called to say I love you.

perfect nummer om te draaien op een vrijdagmiddag. Uiteraard Oscar Harris en Try a Little Love hier bij Radio Pros FM. Cockrubben and Just Around the Corner. Goedemiddag.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leize, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.deleizegalmaarde.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
3: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
2: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen. Zingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
3: Wij doen het met hart en handen.
4: Dit is jouw Radio Pros. Dit is jouw Radio Pros. Beter en krachtiger dan ooit.
5: Middagradio.
6: Ed van Bever.
7: Ed van Bever.

De keizer van de Vlaamse Liedse Wiltura en Wat je die treft werd trouwens aangevraagd door Luc Parewijk. Zo dadelijk onze supertip, beste vrienden van de week, en dat is Freddy Davis liever. En geniet van iedere dag. Hij is trouwens de supertip tot aanstaande zondag hier bij Pros FM. Eerst richting Nederland nog even met de gewezen André Hazes en Amor, Amor, Amor.

prachtig nummer van de London Beats en You Bring On The Sun. Zo dadelijk gaan we wat dringend onze boodschapjes doen, vrienden. Maar eerst nog hebben we deze swingende boy, Shaken Stevens en Oh Julie.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
2: Van service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzin. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitang.
3: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
4: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
5: Pros FM Radio Pros.
4: Middagradio met Etienne voor de sfeer. Radio Pros.

De voorganger van Rak, dat was Sam Goris en zijn nummer Arrivederci. Maar wij zeggen nog niet Arrivederci, want we zijn er nog bij tot en met 2 uur vandaag, vrienden. 2013 hadden de Romeo's deze plaat te pakken. Dans de Sirtaki.

toch dat nummer van Champagne en How About Us. Ja, zo dadelijk ons derde gedeelte, vrienden, van onze middagradio. Maar eerst nog een fantastische plaat om deel 2 gaan af te sluiten. Ik heb het over deze knappe zangeres, Jennifer Rush, en The Power of Love. Tot straks allemaal.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur. Middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
4: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijnstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
5: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Van 11 tot 14 uur. Dit is Middagradio met Ed van Bever.
6: Radio Pros.

Fantastisch nummer, dit van Paul Young en Comeback and Stay. Van harte welkom in onze derde en laatste gedeelte alweer van onze middagradio op deze vrijdagmiddag, vrienden. Ruim 7:07 zijn we geworden hier bij Pros FM. En ook nog een heleboel platen en ook verzoeknummers in dit programma of in dit uur nog. Belinda Carlisle staat voor jullie klaar. Een geweldige hit, Leave on Lie Down.

Wauw, wat zuur. Cliff luistert op de radio. Radio Pros zomert er gewoon op los, vrienden. Ja, zeker en vast. En we zijn het niet vergeten, hoor. Ja, ja, want we zitten met een jarige in onze grote Radio Pros FM-familie. En wie is er jarig? Wel, ons Emma is jarig vandaag. Ja, ja, ze wordt vandaag 9 jaar. En ze krijgt de verjaardagswensen vanwege de opa en de oma. En ook van de mama en van, ook van Peter, van Peter Pip. Pepe, of papa, ja, papa Peter moet ik zeggen, ja. En ook van onze vriend Rafken krijgt zij de gelukwensen toeverdeeld. En een van haar lievelingsplaten, ja, dat is zeker en vast deze van Rosé en Bruno Mars, APT. Proficiat met jullie, of met jouw verjaardag moet ik gaan zeggen, jawel. Alsjeblieft, Emma.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Waarom zou je ver rijden?

zitten voor kwaliteit. Bij Proxy De Leize Denderhouten vind je de vertrouwde De Leize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers. En altijd met de glimlach van een buurman. Proxy De Leize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.

Kabouterplop, ja ja, onvergetelijk toch dat nummer. De Kabouterdans komt uit 2000, dat nummer. David van Dijk, die heeft het over Wat een Wonder.

Het is en blijft toch wel een geweldige plaat. Een topper van deze Patrick Hernandez. En dat met Born to be Alive. De volgende plaat werd aangevraagd door, even kijken, José Buijsen. En dag Etje, wil je een plaatje draaien van James Lloyd met Keep on Smiling? Dit voor de verjaardag van mijn dochter. En de dochter noemt of luistert naar de naam Marijke. Vele groetjes vanwege Jos uit Sint-Lievenshouten. Ja, Marijke, ook van namens de ganse ploeg van Radio Prost trouwens, een fantastische verjaardag. En uw plaat komt er nu aan.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
3: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
2: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
3: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
2: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
3: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: Dit is jouw Radio Pros. Dit is jouw Radio Pros. Beter en krachtiger dan ooit. Middagradio met Etje voor de sfeer. Radio Pros.

Luc Steno hier bij Proost. 2019 komt dit nummer de hele zomer. Ik heb hier nog een aantal aangevraagde... groetjes voor de verjaardag van ons Emma. En dat de groetjes komen vanwege Jos en Nancy en ook vanwege Molly uit Aarschot. Heel speciaal voor Emma, haar verjaardag. Ze wordt er vandaag uiteraard 9 jaar. En nogmaals, proficiat. En moest de deze fan zijn van Jannes en zijn kroegen medley. Allee, vooruit.

Electric Light Orchestra en dat met een van die geweldige toppers, Hold On Tight. Beste vrienden, we zijn er bijna door onze middagradio vandaag op deze vrijdagmiddag hier bij Radio Pros FM. Ik wens u allemaal een fijne vrijdag toe hier op de radio. Geniet van onze komende collega's, want zo dadelijk is het Chris van Dijk en Studio NL. Wat mij betreft, ik ben er aanstaande zondag alweer op de radio. Samen met onze collega Raf tussen 9 en 12 uur. Dus de volgende afspraak tot aanstaande zondag in de voormiddag. Wat hebben we nog? Atlantis van The Shadows en ook nog dit van Alphaville en Forever Young. Voilà, zie. Jong voelen is altijd zeer goed natuurlijk, hè. Tot zondag.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Dancing Parasol in de Opstalstraat 33 in Zottegem-Velzeke nodigt je van harte uit op de show namiddag 26 juli aanstaande met optredens van Anthony en Antoine Fokkema en natuurlijk ook Danny de Rover. De deuren gaan open om 11:30. Voor de show plus het diner betaal je €35. Info en reservatie via 0475-98-32-33. Nu zondag 5 juli barst vanaf 2 uur het feest los op het Kaatsplein van Ter Joden. Trommel je vrienden op en kom meezingen op Vlaanderenfeest in Hatert. Met optredens van de Clouseau Tribute Band Vonken en Vuur, Bart Kael en
4: Clouseau Vrouw.
5: Mooi weer vandaag, ik doe alles vandaag liever traag.
3: Vlaanderenfeest, nu zondag 5 juli op het Kaatsplein van Ter Joden. Meer info op hatert.be/zomer.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Twente. Goedemiddag. Chris van Dijk op de radio met Studio NL. En even nog een woordje van dank aan onze vorige collega, Ed van Bever. Ja, we gaan eraan beginnen. We gaan eraan beginnen. Hier is Jan Smit voor jullie. Vriendschap. Welkom bij Studio NL.

Zo tot de laatste noot kregen ze te horen in Vriendschap. Jan Smit. Zouden durven? Ja, we gaan durven. Zwemmen in de zee. We kennen hem, hè. We kennen hem. Bart Peters op de radio. Welkom hier bij Pros FM. Vroeger...

Zo, dat was een swoop op de radio, hè? En ik wil jou. Ja, la la di, la la la. En wij blijven draaien, hè? Chris van Eyck op jouw favoriete radio, Ros FM. Hier is Livia, Gerard Joling.

0: 98.8 FM.
1: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
2: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
1: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
2: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
1: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
2: Ja, dat zal wel.
1: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 0867 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
3: Tijdens de Sinksenkermis Bluesstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons. In samenwerking met de handelaars uit Ternat.
4: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
5: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
4: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
5: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer. En ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
4: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website. Autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
5: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
6: En dankzij de elektrische Axiam bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608. 105 5 107 1 107 5 en deel

als ik hier, elke keer als ik haar zie, ja, René Schuurmans. En we moesten een plaat gaan draaien en die werd aangevraagd door Chris uit Turnhout. En hier is ze, hè. Lekker blijven hangen. En dat is zo weer. Margriet Hermans.

onze supertip van deze week. Hè? Geniet van iedere dag, Freddie Davis. En ja, we gaan verder met eentje van ja, onze James. En ja, hoe noemt hij weer? Hè? Gert Verhulst. Maar wij gaan ze draaien, want ze is een beetje aan de luie kant vandaag. Het is te warm, denk ik.

0: Ja, de zomer is er al, hè.
1: Ja.
0: Als het weer zomer wordt, Herve Ulst en James Cook, hier bij Proz FM, Studio 0 met Chris Van Dijk. Deze moest ik heel speciaal gaan draaien voor Molly. Yeti Paletti. Oh, wat ben je mooi.
2: Oh,

0: thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-40-85 voor de betere verzorging aan huis.
1: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.

0: is er volledig gratis. En parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 4 juli. DJ Pascal, die we kennen voor zijn goede keuze aan muziek, aangepast voor elk publiek, gaat de classics laten stomen. Ambiance verzekerd. Be there.
2: Radio Plus. Chris van Dijk.

0: Ja, we gaan een feestje bouwen op deze zonnige vrijdagmiddag. Studio NL met Chris van Dijk. Hier bij Proza FM natuurlijk. Dit was even serieus, hè. Fiesta Escalada.
1: Hey, mijn kleine meid.
0: Haha, we gaan even wat uitblazen, hè. Als ik er morgen niet meer ben.

Als ik er morgen niet meer ben, hè, Daan Sanders en Frank van Etten. En we gaan het gezellig maken, hè. Twee uur lang, Studio NL, hier bij Proz FM. Met Chris van Dijk. Goedenamiddag. Geniet van de zon, want het wordt nog warmer, hè. Dit is wat mijn mama zei.

0: Daar gaan we niet aan beginnen. Wij schrijven ons eigen lied. Meteor, en dit is wat mijn mama zei natuurlijk. En ja, we gaan even verder met een hele, hele goeie van... ja, hoe heet die ook weer? Hoe heet het weer? Ja. Freddy Davis en Sanne. Denk aan de zonnige dagen. Ja, daar gaan we zeker aan denken. Hè? Dat op deze vrijdag namiddag. En het is weekend.
1: Jij kwam in mijn leven onverwacht. En je was nog mooier dan ik had gedacht. Nog zo broos en zo klein als een straaltje zonneschijn. En je huid was nog zachter dan satijn.

0: jou erbij.
1: Freddy Davis en Sanne, denk aan de zonnige dagen. Ja, we gaan er niet moeten aan denken, hè. We gaan het zien, we gaan het zien. Hier is Doe Maar. In één nacht alleen. Tot straks na het tijd zijn.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur smiddag. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
4: De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros-team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij RadioPros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van RadioPros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en

Zo, welkom in het tweede gedeelte van Studio Manelle. Ja, in Spanje. Maar we gaan moet niet naar Spanje gaan, hè. Ja, die snappers. Op de brugterra. Ja, ja.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
3: Een service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitang.
4: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy de Leize Denderhouten vind je de vertrouwde De Leize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers. En altijd met de glimlach van een buurman. Proxy de Leize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.

speciaal voor Johanna. Ja, ja, nummer uit 1989. Anja Jellers. En de Vlaamse twist, hè. Allemaal toppers op een rijtje. En hier zit nog eens Danny de Rover. Waar zijn al die mooie jaren? Welkom hier bij Studio NL. Chris van Dijk blijft erbij tot de klok van 4 uur.

Danny de Rover, hè? Waar zijn al die mooie jaren? En ik moest eerst eentje gaan draaien van Jaman. Altijd, altijd. En wel, we gaan dat doen. Dit is Jaman voor jullie. En dat allemaal in Studio NL. Hier bij Pros FM.

Altijd, altijd. Hè. Ja, ja, ja, man. Ik heb terug iemand blij gemaakt, hè. Jazeker. De volgende is heel speciaal voor de verjaardag van Emma. Dat komt vanwege, met mij en Pepe natuurlijk, Larissa, een kleine vogel.

0: Dagtefem. Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan de goede prijzen.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leize, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

Laat je gaan. Lang geleden dat we dat nog gedraaid hebben. Hè? Petra op de radio. Dat allemaal in Studio NL. Bij Pros FM. De volgende moest ik heel speciaal gaan draaien. Voor de verjaardag van Emma. Dat komt vanwege Johan en Frida. De kapoterdans. Van de Sunsets natuurlijk. Welkom vrienden. In het programma Studio NL.

Muziek uit het jaar 2012. Dat had allemaal aangevraagd voor de verjaardag van Emma. En dat we hem van Johan en Frida uit Herdelen hebben. De kabouterdans en de sunsets. Zo, en deze stuur ik naar Denderleeuwen, naar Koentje. Als je verliefd bent op een jongen. Monique Smit. Als je verliefd...

Als je verliefd op een jongen bent. Ja, Monique Smit. En de volgende werd aangevraagd door Nancy. En het moest deze wezen van Michael Lenzo. Daarmee, ik stuur ze naar Bornem. Stop de tijd.

stopt niemand toch. Ja, Nancy, denk je dat je content bent, hè? Zo'n toffe plaat. Stop de tijd. Ja, we gaan stoppen straks. Om 4 uur, Michael Lenzo. En de volgende is heel speciaal voor de verjaardag van Emma. Ja, Rafke. Maar Raf Vermoeze. Hij is wakker, hij is wakker. Marco Kramer en Billy Dans. Rappie, schappie. Zo, vrienden, graag tot morgen vroeg tussen 7 en 9. Vroege Vogels met Chris van Dijk hier bij Pros FM. Salukus en houd het veilig.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: Bommelding in Leuven. Het justitiepaleis is daar momenteel ontruimd, net als het vredegerecht. Dat bevestigt de politie. Loor Verschakelen.
4: Nadat we een telefonische bommelding hebben ontvangen, zijn het vredegerecht, het justitiepaleis en het nabijgelegen rechtsarchief in Leuven eigenlijk uit voorzorg ontruimd. En rond het gebouw werd ook een veiligheidsperimeter ingesteld. Dat wil zeggen dat er toch wel wat hinder is voor het verkeer. En we vragen eigenlijk ook om iedereen die niet in de buurt moet zijn om de omgeving te vermijden.
3: De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Een klimaatbeweging eist miljoenen euro's aan dwangsommen van onze regeringen. Tot zelfs 120 miljoen euro. Ze vindt dat de federale, Vlaamse en Brusselse regering te weinig doen om de CO2-uitstoot te verlagen. Je hoort Sarah Tak van de VZW Klimaatzaak.
5: 58.000 burgers zijn samen met ons naar de rechtbank getrokken om ambitieus klimaatbeleid te eisen. En wij hebben tot 2 maal toe gelijk gekregen van de rechters, maar de overheden leggen die uitspraken naast zich neer. Wij moeten nu dwangsommen eisen, dat is het laatste democratische middel dat nog tot onze beschikking staat.
3: Vlaams minister van Klimaat Melissa de Pratere wil de dwangsommen aanvechten. En er is meer informatie over de verdachte van de bomaanslag in Monaco, begin deze week. Het gaat om een Oekraïense vrouw van 39 die in Duitsland woont. Dat meldt het parket van Monaco. De vrouw was verkleed als man. Op beelden is te zien hoe ze een rugzak achterlaat bij de ingang van een appartementsgebouw. Die ontplofte kort daarna. De aanslag was gericht tegen een Oekraïense miljardair. Hij en 2 familieleden raken gewond. Interpol heeft een internationaal opsporingsbericht gelanceerd. Veel zon vandaag met temperaturen tot 25 graden. Morgen ook droog en zonnig, dan halen we 27 graden. Zondag iets meer wolken en een kleine kans op regen. Het blijft wel zacht bij een graad of 25.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

gehad. Michael Jackson, maar goed, Janet Jackson, die toch wel de ene hit na de andere scoorde in de jaren 80 en in de jaren 90. Together Again, we zijn ook alweer samen. Dit is Hits in de Spits. Mijn naam is Gerrit de Grote, luistert naar Radio Pros van Oost-Vlaanderen. En dan kan je ook met DHW Plus terecht met Oost-Vlaanderen en wereldwijd via het internet. En de bekende frequenties ondertussen wel. Goed, en wat heb ik voor jullie klaarstaan? Zometeen krijg je Jaap Reesema met Code Rood en Cindy Loper Time After Time. En ook nog eens even bedanken aan al onze collega's die vandaag het mooie weer maakten hier op de radio. Onder meer Chris de Wits was erbij en de anderen. Dank je wel voor jullie inzet en jullie mooie programma's. Dit is Cindy Loper. MUZIEK

kopen, want het wordt zo stikkens al meer warmer. Het is vandaag vrijdag en we zitten terug bij 25 graden. Maar voor volgende week gaan we ook alweer terug naar de 30 graden of zelfs weer meer. Het is misschien een beetje te veel van het goede, maar het is ook zomer, jongens. Binnenkort is het misschien weer altijd nat en koud. It's Raining Man komt er zometeen aan van de Weather Girls. Maar ik heb ook deze van Miley Cyrus nog eens voor jullie klaarstaan. Op een vrijdag kan het dat wel tellen. End of the World. We zouden haar bijna vergeten zijn, want het is weer een tijdje geleden dat ze nog eens in de hitparade heeft gestaan. Dus Miley Cyrus, moest je luisteren, brengt eens een nieuwe single uit, want we verlangen daar naartoe. Dit is End of the World.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
4: Pas, goedemiddag.

We got

Alleen maar de grootste hits, dat draaien wij in Hits in de Spits. Waarom draaien we de grootste hits? Omdat het programma zo is. Hits in de Spits zegt het toch wel zelf allemaal. Wat gaan we eten? We eten zo'n klein beetje een slaatje met rolmops en dat is het. Een gewoon ferm slaatje met rolmops erbij. En sla, tomaatjes, je kent dat wel, hè. Ze is alles een beetje door elkaar. En daar die heerlijke fijne rolmops. Dat gaat wel smaken, denk ik wel. Back on the Chain Gang, dat is dan weer de Pretenders en Bertie, dat ook wel een keer terug een hit kunnen laten horen op de radio. Fijn dat je luistert. Welkom iedereen. Moest je er niet pas bij komen? Jawel, zo is dat nu eenmaal op Radio Pros. Iedereen is welkom van het moment dat je zelf kunt luisteren.

Het is een van mijn favoriete groepen die ik later heb ontdekt, want ik kende die groep niet. Maar toen heb ik ze ontdekt, lekker als Fleetwood Mac bijvoorbeeld, was ook zo eentje. En dan denk ik van, die hebben toch wel goede muziek gemaakt. En dan ben ik dan blij dat ik dat van toen een keer in mijn programma stop ook wel. Het is tijd geworden voor een rustmomentje, want het is ruim 4:30 weer gepasseerd. Hè. En dat doen we deze keer met Lion Richie, die gaan we nog eens spelen. Met Say You, Say Me. En deze van Brenda Lee, die komt er ook aan met I'm So Sorry. Maar ik heb ook nog de supertip van de week. En die gaan we ook nog draaien, net voor het reclameblokje. Freddy Davis is dat. En geniet van iedere dag. En dat is een mooie situatie dat we voor jou kunnen voorleggen. Nu even rustmomentje.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.
3: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
4: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
3: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
4: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
3: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
4: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
3: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.

0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM.
1: Gerrit de Groot. Voor Radio Pros.

0: Jawel, onze Brian Adams die vond dat Mel C een van de betere Spice Girls waren. En dan dacht ik, ga met die dame eens een plaatje maken. En dat had toch wel succes ook wel. Baby When You're Gone was een van die grote hits van Mr. Brian Adams en Melanie C. Van Melanie C gaan wij eventjes terug over naar Karol G. Dat is niet zoveel verschil, maar toch, het is een heel andere groep. Want ze komen uit Spanje, ze hebben een wereldhit gemaakt. En daar gaan we nu nog eens naar luisteren. Een zomerhit van 2-3 jaar geleden.
1: Que lo que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zotterdam.

lekker meezingen met onze Michael Lanzo en dat kleine dorpscafeetje. Dat is ook alweer een plaat van 6 jaar geleden, maar het blijft nog altijd even mooi en even zwingend natuurlijk. Jovan Emma Reading komt nu langs uit 1983 en Drop the Pilot. Het is zowat de laatste voor 5 uur. Moest er nog tijd over zijn, dan reik ik ook nog Golden Brown en The Stranglers. Voilà. Tot zometeen na 17 uur ben ik er heel graag terug met een lading vol hits weer.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Nu zondag 5 juli barst vanaf 2 uur het feest los op het Kaatsplein van Ter Joden. Trommel je vrienden op en kom meezingen op Vlaanderenfeest in Hatert. Met optredens van de Clouseau Tribute Band Vonken en Vuur, Bart Kael en
4: ProsFM.
5: Mooi weer vandaag, ik doe alles vandaag liever traag.
3: Vlaanderenfeest, nu zondag 5 juli op het Kaatsplein van Ter Joden. Meer info op hatert.be/zomer.
6: Zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Hatert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.nl. Het Radio Pro Spaghetti Festijn in Jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Hatert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
7: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
8: Pros, goedenavond.
3: De hits in de spits. Met Gerrit de Groot.
8: Hey, een hele goede avond. Het is vandaag vrijdag. Dat weet je dat wij het weekend altijd inzetten. En dat gaan we vandaag ook wel doen met twee geweldige platen. De Underdog Project komt eraan met Summer Jam, een geweldige zomerrit van 2003. En dit is de zomerrit van 2026. Zo zou ik het toch wel kunnen zeggen. Iedereen is er gek van. Justin de Wild komt eraan met Cheerio. Het is weekend.

Always take the weather with you. Dat zou je kunnen doen, maar als het dan rot slecht weer is en je neemt dat dan mee naar een ander land, dan krijg je daar ook wel geen fijne vakantie als je het mij vraagt. The Weather With You en Quiet House draaiden we. En van Quiet House zitten wij in het tweede gedeelte van ons programma uiteraard. Het is nog altijd Pros FM dat je naar luistert. En moest je nu pas bijkomen, ik hoop dat jij een leuke avond kan beleven en dat je lekker eten aan het klaarmaken bent. Wat je ook aan het doen bent, ik wens iedereen een fijne avond en welkom in de show. Hits in de spits en dat nog tot en met 18 uur. Met nu een geweldige plaat van Dua Lipa. Dat is een van mijn favoriete zangeresjes van het moment. Zeker weten, dit is nog eens Houdini. Houdini, dan denk ik altijd aan een Italiaans, een Indisch stamhoofd. Een Indisch stamhoofd, inderdaad.

0: terrassen en bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
1: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
0: Wij doen het met hart en handen.
2: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
3: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
2: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
3: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer. En ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
2: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website. Autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
3: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
4: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels 26B in Lessen en bel 0475 817 608.
5: Goedenavond.

Dat is nog eens even wegdromen met deze Bobby Cosborough en zijn Handy. Voor de reclamespotjes hadden we ook nog Aaron Blommaert met zijn nieuwste en Tranen van Goud. Op deze vrijdag, welkom, fijn dat je afgestemd bent, want ik heb nog heel wat mooie platen van jullie klaarstaan. Onder meer gaan we terug naar de jaren 80 met The Look of Love. Dit is ABC.

Een van de betere zomerrits uit Franstalige hitgeschiedenis. Deze Desires uit 87 en Voyage, Voyage. Beste vrienden, wat heb ik nog voor jullie klaarstaan? Ik heb zometeen net voor de boodschappen Maroon 5 met This Love. Ik heb ook nog Bella Perez, Let the Sunshine In. En het is 5:30 gepasseerd. Dan draai ik voor jou een van mijn favoriete zomerplaten van verleden jaar. Zwemmen in de zee is toch wel leuk dat we dat nog eens kunnen meemaken. Hè? Swimming in the Pool draaiden ze in de jaren 90 toen ze nog de Waiters waren. Maar Bart Peters alleen, de Bart Peters helemaal solo, heeft dat plaatje erop genomen in zijn Nederlandstalige tekst natuurlijk. Zwemmen in de zee, we gaan nog eens genieten van deze fijne zomerrit.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy Delhaize Denderhouten vind je de vertrouwde Delhaize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers. En altijd met de glimlach van een buurman. Proxy Delhaize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
4: You're the one I need.
3: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand vanaf 15 uur

0: overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 4 juli. DJ Pascal, die we kennen voor zijn goede keuze aan muziek, aangepast voor elk publiek, gaat de classics laten stomen. Ambiance verzekerd. Be there.

Tijd dat we eventjes een aperitiefje gaan drinken en daar lekker genieten van deze van Cliff Richard. Hè. Summer Holiday was nog eventjes een zomerhit van de Golden Oldies tijd. Jouw blik, jouw stem, jouw kontje en alles wat erbij hoort. Jouw mondje natuurlijk ook. Dit is John West en een van die fijne Nederlandstalige platen, jongens. Dan gaan we nog eens de volumeknop op 10 zetten. Het is zomer, het mag. Laat de geburen laat weten dat je naar Radio Post luistert.

Music and Lights. Ja, het weekend komt eraan. Dan krijg je heel veel Music and Lights in de dancings en discotheken, danscafés, die er nog wel overblijven hier bij ons in Vlaanderen. In Maxo Nation was dat met Music and Lights. Begin jaren 80 was dat een dikke hit. We blijven nog eens in de jaren 80 hangen trouwens. En dan heb ik ook nog Silver als laatste plaat met Foreign Affair. Ik wens iedereen een fijn weekend. Aanstaande zondag ben ik er heel graag terug tussen 18 en 20 uur met Muziek Mosaïek. En tussen 20 en 21 uur natuurlijk met al die geweldige romantische plaatjes. Die krijgen van mij ook nog te horen. En dat op een fijne zondag. Nu heel veel plezier met onze Bart.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersen.
3: Er woeden zware natuurbranden in Catalonië in het noordoosten van Spanje. In totaal ging al meer dan 750 hectare natuur in vlammen op. Dat is een toename van meer dan 500 hectare op een uur tijd. Volgens de brandweer kan de schade nog oplopen tot zelfs 10.000 hectare. In 12 gemeenten werd al een lockdown afgekondigd. De Vlaamse Evelien Fontijn zit in het getroffen gebied.
4: Wij kregen zo een melding, zoals dat je zo'n BE-alert kunt hebben, kregen wij dat dan van hier. En daar stond eigenlijk gewoon in dat ramen en deuren dicht moesten, dat de plekken waar wij waren, dat je daar dus super hard moest opletten, omdat er dus een brand was ontstaan, dat er heel veel rook was, wat ook heel duidelijk te zien was.
3: Volgens Spaanse media is de brand ontstaan tijdens werken langs de weg. Ook de noodtoestand is intussen afgekondigd. In Leuven was de bommelding vanmiddag vals alarm. Dat heeft de politie laten weten aan onze redactie. De bommelding kwam rond 3 uur vanmiddag binnen. Daarop beslisten de hulpdiensten om het justitiepaleis en het vredegerecht te ontruimen. De federale politie gebruikte onder meer een explosieve hond om het gebouw te doorzoeken, maar dat leverde niets op. Wie er achter de bommelding zat, is nog niet duidelijk. Volgens de bisschop van Antwerpen, Johan Bonny, heeft Roger van Geluwe de kerk veel schade toegebracht. Dat zegt hij als reactie op het overlijden van Van Geluwe. Die was jarenlang bisschop van Brugge, tot hij in 2010 ontslag nam, omdat hij zijn neefje jarenlang misbruikt heeft. Je hoort Bonny.
5: Die schade is uiteraard groot, omdat hij bisschop was. Het heeft tegelijkertijd toegelaten dat velen die met een verhaal zaten, het op dat moment hebben kunnen lossen. Het heeft gewerkt als een katalysator, ook een versneller.
3: Van Geluwe overleed afgelopen woensdag en is in intieme kring begraven. Hij werd 89. Tennis dan. Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van het dubbelspel op Wimbledon. Ze versloeg samen met haar Chinese dubbelpartner een Roemeens duo in 2 sets. Het werd 2 keer 1-6. In de volgende ronde nemen ze het op tegen een Chinees-Taiwanese duo. Mertens won vorig jaar nog het dubbeltoernooi in Wimbledon. En het Koninklijk Paleis in Brussel is weer open voor het grote publiek, na een renovatie van 4 jaar. Koningshuiskenner Wim de Handschutter.
6: Koning Filip en koningin Mathilde hebben vanochtend de zomerexpo geopend. Ze leken wel verwonderd door de ruimte die hen zo bekend voorkomt. Wie moet er wel rekening mee houdt, het Koninklijk Paleis is op 15 en 16 juli dicht. Want dan neemt de koning zijn toespraak voor de Nationale Feestdag op. En ook op de Nationale Feestdag en de dag erna is het onmogelijk om het paleis te bezoeken.
3: Als je het paleis wil zien, moet je wel vooraf een ticket boeken. Vanavond schijnt de zon nog lang en blijft het droog. Vannacht helder bij zo'n 15 graden. Morgen zonnig en aangenaam warm bij 27 graden. Zondag wisselend bewolkt. Lokaal kan er ook een bui vallen dan, bij opnieuw zo'n 27 graden. Volgende week blijft het meestal zonnig en ook droog.
7: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
8: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Soms denk ik nog terug aan een tijd die ik nooit vergeet. Ik was in Spanje, het was ontzettend heet. De taal die sprak ik niet, het ging me veel te snel. Maar het Spaans voor

ik naar huis met het vliegmachine. Conchita met haar snor, die wil ik nooit meer zien. Ach, ik voel me rot, niet goed in mijn vel. Hoog tijd dat ik iets bestel.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

0: aanbod met onderweg. En dit mocht ik onlangs gerust letterlijk nemen. Ik stapte toen net een taxi uit. Geweldige rit. Alleen zong ik zo hard mee dat ik de radio amper hoorde. Maar toen kwam het pijnlijke moment voor die portemonnee, de afrekening. Die centen gingen rechtstreeks naar Pascal van Taxi Progenta uit Gent. Gelukkig luisteren ze daar in het Gentse massaal via internet en DAB+. Dus die radioverbinding is in elk geval gratis. Pascal deed vorige week trouwens een historisch verzoek. Het was namelijk zijn allereerste keer dat hij een plaat aanvroeg bij mij. En Willy Sommers hoort het ongetwijfeld heel graag. Want dit is zijn kerstverse single, De Eerste Keer.
1: De

beste zomer van Radio PROS. Radio

was een direct bevel van die Alan Parsons Project met Don't Answer Me. Niet antwoorden dus, ik volg dat bevel braaf op en geef 8 voor die sfeer, een dikke 8. En ja, we gaan die vrijdagavond natuurlijk niet, we gaan niet flauw doen op deze vrijdagavond met een makkelijk takeawaytje, want dat is veel te veilig en het weekend is nu echt officieel begonnen, dus zo ga ik vanavond liever meteen de spanning op met een echte onvervalste uitdaging om de boel eens flink op te schudden. En als deze legendarische Noorse heren van Noorwegen die muzikale handschoen zo overduidelijk naar je toe werpen, ja, dan laat je die kans natuurlijk niet liggen. Dus kom maar op met die iconische synthesizers en Take On Me.

0: Dat oude goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.

Ik dacht, ik las even een kippenvelmomentje in voor deze muziekmozaïek. Nu die kippen toch bijna op stok gaan, bracht Jeroen van der Boom ons een flinke dosis gloednieuwe gevoelens. Maar troost je, hij hoeft daar gelukkig niet in zijn eentje te staan janken. Daar heb je tenslotte je vrienden voor altijd voor nodig. Maar het is vriend voor altijd. Ik spreek in het enkelvoud. En tussen ons gezegd en gezwegen, vrienden, na alle elektrische auto's en die veel te snelle elektrische fietsen hang ik nu jullie dromen aan de hoogspanning. Geen paniek, de stoppen slaan hier echt niet door, want maar alle nachtpaarden beginnen er spontaan hard van te lopen. En over die elektriciteit gesproken, tegenwoordig geeft de kat van de buren een microchip, krijgt de houtvis wifi in zijn kom en rijdt de grasmaaier op een accu. Waarom zouden we onze eigen dromen vanavond dan niet eens aan de snellader leggen? Trek die gewone stekkers er maar uit, zet de batterijen in serie en zet je schrap voor een flinke stroomstoot pure nostalgie. We zoeken dus hoogspanning op, want we gaan together in Electric Dreams met Philip Okey en Giorgio Moroder.

Tot zover Freddy Davis, die ons met zijn supertip herinnerde aan de belangrijkste regel van deze zomervakantie. Geniet van iedere dag. Dat laten we ons geen twee keer zeggen. Want de knop mag om, zeker bij een weer als dit. Want het is weer weekend. Ja, het is weer weekend. Ja, Jan Blok verplicht mij nu dus om het over het weer te beginnen. Gelukkig krijgen we het de komende dagen flink warm dus. Dus Jan heeft zeker geen ongelijk. Straks, na de reclame, steken we de grens over naar Nederland. Of was nu België? Mijn kompas is blijkbaar nu al met vakantie.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

was daarnet even compleet in de war bij het goede doel. Die mannen zingen met zoveel warmte over België dat je bijna vergeet dat ze uit Nederland komen. Of dachten ze toen al aan het doelhout dat onze Rode Duivels altijd weten te raken. Gelukkig zijn we daarna meteen groot geworden in Japan met Alphaville en hun Big in Japan. Ja, nog een laatste honger bij. En bij Wim Soetaar gaan we in elk geval geen verwarring zaaien. Hij stelt gewoon heel duidelijk al zijn voorwaarden. Met deze ambiance op de dansvloer is het simpel. Als we nu gaan dansen, begint het weekend pas echt. Ik check even mijn uitlaat voor de pauze, zodat we in deel 2 weer vol gas kunnen geven. Tot straks, vriendjes.

Luister nu naar ProfM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProfM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

0: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProzFM. Radio Proz.
2: Radio Proz activiteitenkalender.
3: Nu zondag 5 juli barst vanaf 2 uur het feest los op het Kaatsplein van Ter Joden. Trommel je vrienden op en kom meezingen op Vlaanderenfeest in Haltert. Met optredens van de Clouseau Tribute Band Vonken en Vuur, Bart Kael en...
4: Mooi weer vandaag, ik doe alles vandaag liever traag.
3: Vlaanderenfeest, nu zondag 5 juli op het Kaatsplein van Ter Joden. Meer info op haltert.be/zomer.
5: De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProzFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prozfm.be.

James Hype uit een niet zo ver verleden. Misschien was hij wel uit op de carrosserie van die Ferrari. Modellen genoeg, zolang die motor maar niet ontploft. Zou geweldig. Het is de ideale trek om dit weekend te laten ontploffen op deze 3 juli. Welkom vrienden, dit is deel 2. Ik heb er weer wat van gebakken. Ja, zo heet als vorig weekend is het gelukkig nog niet. Maar het scheelt niet veel. Zolang we maar geen zonneslag krijgen, want zeg u zelf, elke slag van Safri Duo is er eentje te veel als je die percussie hoort dan wel. Kom aan, we jagen dat tempo terug de hoogte in op deze vrijdag. Kom aan jongens.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple

Warme temperaturen vandaag. En dus besloot Philippe Daze om de swoepmeisjes thuis te laten. Alhoewel met dat een vurige tequiero betwijfel ik of gij ze echt kan missen. Philippe zit met keuzestress. Gelukkig staat er al een expert klaar om zijn selectie te beperken, Yves Segers. Al vertrouw ik de plannen van Yves niet helemaal. Hij valt hier meteen met de deur in huis met een nogal twijfelachtig verzoek. We moeten blijkbaar allemaal naar zijn vogeltje zwaaien. Nu weet ik niet of Yves tegenwoordig een vogelkooi of een fototoestel vasthoudt, maar de betekenis laat ik volledig aan uw verbeelding over. Smeer de stembanden en zwaai maar mee met Yves Segers. Zwaai, zwaai.

0: Voor de vakantiegangers en vakantiehangsters onder ons. Laten we eerlijk zijn, die mannen van MC Micah G en DJ Sven hangen er maar wat bij. Dus die stoere gangsterrol laten we lekker aan de vrouwen over. Om die trend alvast aan te wakkeren, gaan we nu naar de commercials. Blijf hangen, want straks heb ik iets heel zoets in de aanbieding.
1: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardwerksestraat 131 in Aalst.
2: Van service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen, loggen door al jaren en jaren onzien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst.

Dat Christophe een enorme snoeper is, wist ik al lang, maar blijkbaar vooral als er een Caroline in de buurt is. Je zat daarnet zo hard te smullen dat je de mannen van Dexys Midnight Runners helemaal nadeed. Al riep je die natuurlijk, come on Eileen. Tijd om die plakkerige boel achter ons te laten en een echte tegel te gaan plakken. Hopelijk gedroogt de lijm niet te snel bij Jennifer Warnes en Joe Cocker. Die twee moeten dringend eens van de grond komen. Als je een Up We Were Belongs hoort, dan schaf ik me meteen een hete luchtballon aan.

Wat een prachtige wereld. Om je heen kijkend, de man die dit zong heet Louis, wiens achternaam doet denken aan de maan. Om daar te geraken heb je nu trouwens een lopersdiploma nodig voor de wedstrijd Lopen naar de Maan, waarbij de hoofdprijs een verblijf in de zevende hemel is. Alleen is die hemel bij Belinda Carlisle zojuist naar beneden gekomen. Dus houd de paraplu paraat voor Heaven is a place on earth.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand vanaf...

0: is er volledig gratis. En parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 4 juli. DJ Pascal, die we kennen voor zijn goede keuze aan muziek, aangepast voor elk publiek, gaat de classics laten stomen. Ambiance verzekerd. Be there.

Het is vrijdag, maar net hoorden we Johnny Bernal met Casino. Maar eigenlijk, Casino, smijten we er nog eentje tegenaan voor ik afscheid neem. Ik weet het zo net nog niet. Weet je wat? Joost mag het weten. En met Joost bedoel ik Joost Klein. En hij rent heel Europa door, omdat hij zijn papa zo mist. Aan het eind van de plaat raakt hij de kluts kwijt met een soort spraakgebrek. Verstand op nul en gaan met die banaan. Hier is Europapa.

Hij heeft het nog niet verleerd dat stotteren, zolang het maar geen snotteren wordt. Wel, het scheelt niet veel, want dit afscheid valt me zwaar, vrienden. Maar geen zorgen, het vervolg gaan we straks na 8 uur mixen met Steve, zonder er een soep van te maken. Het is tijd om wakker te komen nu met Maestro Avicii en Wake Me Up. Bij leven en welzijn, tot vrijdag, vrienden.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Dancing Parasol in de Opstalstraat 33 in Zottegem-Velzeke nodigt je van harte uit op de show namiddag 26 juli aanstaande met optredens van Anthony, Antoine Fokkema en natuurlijk ook Danny de Rover. De deuren gaan open om 11:30. Voor de show plus het diner betaal je €35. Info en reservatie via 0475 98 32 33. Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter Kouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy Delhaize Denderhouten vind je de vertrouwde Delhaize-producten gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy Delhaize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.

0: Sara, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 0867 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be. Opgelet, zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de Jaarmarkt Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Radio Pros en optredens van Marco en een special guest.
2: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.

0: luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Nu zondag 5 juli barst vanaf 2 uur het feest los op het Kaatsplein van Ter Joden. Trommel je vrienden op en kom meezingen op Vlaanderenfeest in Hatert. Met optredens van de Clouseau Tribute Band Vonken en Vuur, Bart Kael en...
4: Mooi weer vandaag, ik doe alles vandaag liever traag.
3: Vlaanderenfeest, nu zondag 5 juli op het Kaatsplein van Ter Joden. Meer info op hatert.be/zomer.
5: Zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
6: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna, die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
3: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
2: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen. Oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
3: Wij doen het met hart en handen.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
3: Een service 10 op 10. Zit je goed bij Chris Christine? Hoe ik met pitchen, loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitijn.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: Radio Pros. Goeie avond.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zotterdam.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersen.
3: De grote natuurbrand aan de Costa Brava in Spanje is nog niet onder controle, dat melden Spaanse media. In totaal is al meer dan 1000 hectare in vlammen opgegaan. Zo'n 45.000 mensen in de regio zitten ook in lockdown. Intussen heeft de politie ook een man opgepakt die de brand veroorzaakte. Hij werkte met een slijpschijf aan de weg, terwijl dat eigenlijk verboden is. Ook in Frankrijk en Portugal woeden grote bosbranden. De financiële waakhond FSMA waarschuwt voor valse beleggingen in wijn, energie of vastgoed. Je hoort Johan Korthout van de FSMA.
4: Ze lanceren producten en ze zetten die goed in de markt met allerlei marketingtechnieken en ze beloven steeds zeer aantrekkelijke opbrengsten. De valkuilen liggen er ook op het vlak van snel beslissen. Ze worden onder druk gezet om weinig tijd te nemen om na te denken over het nut van de belegging en de risico's die eraan verbonden zijn.
3: De FSMA vraagt om altijd te controleren of die bedrijven een vergunning hebben om beleggingen aan te bieden en om te onthouden dat wat te mooi lijkt om waar te zijn, dat meestal ook is. Bijna 9 op de 10 Vlamingen is niet van plan om zijn reisplannen aan te passen door de hitte. Dat blijkt uit het Stem van Vlaanderen onderzoek van VTM Nieuws en Halen. Maar er is meer, zegt journaliste Hannelore Simoens.
5: Net iets meer dan de helft van de Vlamingen die gaat wel op reis deze zomer, maar die andere helft dus eigenlijk niet. Ze zeggen ja, het is financieel te moeilijk om dat te doen of ik doe dat helemaal niet graag. Maar er ook heel wat Vlamingen die zeggen ja, het is overal te warm nu, mij niet gezien, wij blijven thuis.
3: 1 op de 20 weet nog niet naar waar ze op vakantie vertrekken. Bij brouwerij AB InBev wordt al 3 dagen gestaakt in meerdere distributiecentra. Werknemers klagen onder meer over een personeelstekort. Door de staking lopen sommige leveringen aan restaurants en cafés vertraging op. AB InBev verwacht dat de staking maandag voorbij is. En de NAVO-lidstaten maken 140 miljard euro vrij voor militaire steun aan Oekraïne. Daar hebben de lidstaten een akkoord over bereikt. Het gaat onder meer om militaire uitrusting, ondersteuning en training. Concreet worden er dit en volgend jaar 70 miljard euro steun gegeven. Vanavond schijnt de zon nog lang en blijft het droog. Vannacht helder bij zo'n 15 graden. Morgen zonnig en aangenaam warm bij 27 graden. Zondag wisselend bewolkt. Lokaal kan er ook een bui vallen bij opnieuw zo'n 27 graden. Volgende week blijft het meestal zonnig en ook droog.
6: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
7: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
8: Pros, goeie avond.

Ja, ja. Die weet het toe, hè. Als je hem nodig hebt, dan is hem gaan vliegen, hè. Maar ja, het blijft met een kameraad, hè. Want wij hebben samen al iets meegemaakt, hè. Je moest die keer weten. Ho, ho, ho.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven. Nu zondag 5 juli barst vanaf 2 uur het feest los op het Kaatsplein van Ter Joden. Trommel je vrienden op en kom meezingen op Vlaanderenfeest in Haaltert met optredens van de Clouseau Tribute Band Vonken en Vuur, Bart Kael en
4: Clouseau.
3: Vlaanderenfeest, nu zondag 5 juli op het Kaatsplein van Ter Joden. Meer info op haaltert.be/zomer. Dancing Parasol in de Opstalstraat 33 in Zottegem-Velzeke nodigt je van harte uit op de show namiddag 26 juli aanstaande met optredens van Anthony, Antoine Fokkema en natuurlijk ook Danny de Rover. De deuren gaan open om 11:30. Voor de show plus het diner betaal je €35. Info en reservatie via 0475-98-32-33.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur smiddag. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
4: De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros-team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij RadioPros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van RadioPros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Met Pros, de nacht door.

Als ik jullie dan vraag om allemaal één vinger omhoog te doen. Op de eerste, de tweede erin en hier beneden. Zingen jullie dan met mij?

0: Ja.
1: Een jaar geleden zat ik hier.
0: Op deze plek, Jeroen.
1: Op deze plek.
0: Prachtig, hè? En weet je wat hij toen zong? Als de oorlog komt en ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? En als de